Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.nl.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
4: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
3: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

De rode schoentjes. In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes. Balschoentjes. Ze hielden zo van dansen, die twee schoentjes, dat ze zich nauwelijks stil konden houden in de schoenenwinkel. Als ze maar dachten dat ze ergens muziek hoorden, bewogen ze zich sierlijk op de maat van die muziek.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.nl.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, woonden São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Luisteraars, een hele goeiemorgen. Dus luisteraars, een hele goeiemorgen. U luistert naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. Dat allemaal live en rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. Welke zondagmorgen weer van 6 tot 12. En voor de muzikale wensen. Een favoriete plaat of zomer een reactie. Of een vaderdaggroetje kan ook, hè. En stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Op een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3K8 101.

Zou ik de plaatje van vanmorgen ook even speciaal draaien voor Erik Nijhuis natuurlijk. Erik Nijhuis daar vanuit Oermassum. Bedankt voor de reactie daar, Erik, en luister wel mee, hè. Ook het plaatje van een speciaal draaien voor de familie Kiers daar in Erm. Bedankt voor de reactie daar, Ines. Vanmiddag vanaf 12 uur. Gezellig aan de stamtafel. Ina en Siebrand. Vanuit de studio in Erm.

0: de plaatsje van Spieldrijver. Nee, naast natuurlijk het vrouwtje daar, Losser. En ook bedankt voor de reactie daar, hè. Luister zelf mee. Ook de plaatsje van Spieldrijver. Rob daar naar de Bokkinga, daar in Alstert in Duitsland. Rob, ook nog bedankt voor de reactie. Luister zelf mee daar. Ook de plaatsje van Spieldrijver. John van der Vecht met Esther. Nou, bedankt voor de reactie daar, hè. Ook Roy en Jolanda Hosse. Heel goedemorgen daar. En Roy, bedankt voor de reactie, hè. Uiteraard een plaatje ook even speeldrijven van de familie Stuivenberg. Pa, ma, familie en Chris. Ik heb voor Brigitte binnen. En gaan we een mooie plaat van Wesley Bronkhorst met zijn laatste nummer. Ik drink Rosé.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM. Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Dat was een mooie plaat van Marco de Hollander. Met zijn laatste nummer In die Zomernacht. En daarvoor die mooie plaat van de Amigos. Met Matador. De laatste nummer van hun. En luisteraars, een hele goede morgen. Je luistert naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Elke zondagmorgen weer van 6 tot 12. En straks naar de klok van 12 uur kunnen verder luisteren vanuit de studio in Erm. Met de zondagmiddag. Live vanaf de stamtafel. Met vanmiddag Ina en Sibrand. Ook al bekend als het duo Q10. Die maken een mooi programma vanmiddag, hè. En ook heel veel succes vanmiddag natuurlijk. En heb je een muzikale wens, een favoriete plaat of een vaderdaggroetje? Alles kan, alles is mogelijk, hè. En stuur hem even door via de mail. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-3K8-101. Zo wil ik uiteraard de plaatje ook even speel draaien van Antoinette Heusing, daar vanuit Boekelo. Antoinette, ook bedankt voor de reactie daar. Luister ze mee. Ook de plaatje even speel draaien van Andy de Wilde natuurlijk. De radio ook hier met Petra. Luister ook ze mee daar, hè. Een hele fijne vaderdag allemaal, hè. Ik heb klaarstaan een mooie plaat van The Eagles en Hotel California. Daarachter al een mooie plaat van Even Serieus. Met hun laatste nummer Fiesta Escalada.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert weer in het laatste uurtje hier van de zondagmorgen jukeboxje met Jim FM. Luister dit laatste uurtje, kunnen u reageren in uw groet, verzoek, muzikale wens of zomaar een reactie. Of een fijne dag groetje, alles kan, alles is mogelijk, hè. Kun je het doen via de mail. Mailadres is verzoek@teamfm.nl. En anders een sms'je, of een appje, of een belletje naar 0655-3K8101. Zo, ik blijf zo even spiegeldrijveren van Martin Wortman en Herma. Martin, nou bedankt voor het appje.

volgende plaat is speciaal voor jullie daar, hè. Jannes, bedankt. Tot de morgen met mij. Ik heb ook even speciaal draaien voor de familie Steufmerk daar. Voor Parma, familie en Chris. Natuurlijk ook voor Antoinette Heusing daar vanuit Boekelo. Dat is een klaarstaan mooi plan van Pascal Riedeke. Met de badkamerkraan. Een mooi Duitsstalige van Carola Britten. En de rest volgens zelf, hè. Ik heb een plaatje van speeldrijf van de familie van de Veen daar in Vught. Met Joke en Bert.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Ja, als je zomaar hebt hier op vinyl, hè. En de kwaliteit wel goed. Carola Brutten was dan met Yves Philippe, ik ga de taken als nieuwe. Zorg even voor een verzoekje. Eentje van John van der Vecht. Zou je even die plaat willen draaien van Justin de Wild? Met Cheerio, even speciaal voor Esther. En dat wil ik wel, hè. Die staat klaar, hè. Die wordt ook zo gedraaid. Heb je het muzikale wens, een favoriete plaats? Vader, daar groet je. Alles kan, alles is mogelijk, hè. Stuur even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Verzoek aanstaatje teamfm.nl. En dan sms op een appje of een belletje naar 06-55-3K-101. Ik heb er klaarstaan een mooi plan van de George Baker Selection.

Luisteraars, heel goedemorgen. U luistert nog steeds naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En van de belangrijke hebben we een speciaal draai voor de familie Stuifmerg. Speciaal voor die ouwe. Dat gaan we doen met een mooie plaat van de Tremolo's. En My Little Lady. Straks na de klok van 12 uur kunnen verder luisteren naar de Karamba's. Vanuit de studio in Erm. En aan de staamtafel Ina en Siebrand. Ook wel bekend als de duo Q10. Wat een gezellige middag hier op de Team FM. Wij gaan eerst verder met de Tremolo's. En My Little Lady. En goedemorgen.

Later, hoor het, het zit er op. De zondagmorgen jukeboxje bij Team FM. Wat mij betreft straks naar de golf van 12 uur. Veel luisterplezier met Sybrand vanuit de studio in Erm. Allemaal bedankt voor de reacties van vandaag. Was super, hè? Ik heb er eentje klaarstaan. Even kijken. Wat een mooie plaat van de Jurgen Droes. En welke? Je hoort hem zo, hè? Voor al die mensen die gereageerd hebben vanmorgen. Dat is wel top. En daar doen we het voor, hè? Heel even naar zondag verder. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Veel luisterplezier vanmiddag met Sybrand. Met Sybrand en Nina. En vanavond natuurlijk met Kees en Anita. Vanaf de klok van 6 uur. Maar wat mij betreft allemaal heel fijne zondag. Daar smeer je goed in, hè. Tot de volgende week en adios.

0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop

0: En een goedemiddag. En zo zijn we samen weer bij Team FM. Het Karamba Team op de zondagmiddag. En op deze heerlijke middag. Ja, ja, zondag buiten. Barbecue berg. Ja, ook buiten natuurlijk. Hè. Met de muziek van Team FM. Zijn we hier in de studio met Ina en Sibrand. Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, het gaat hartstikke goed.
0: Heb je zin aan vanmiddag?
2: Ja, zeker.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, je wordt wel een beetje zenuwachtig van die knap, mama. Dat wel. Dat is een beetje een dingetje.
0: Nee, want er zijn twee stuks, ja.
1: Ze kunnen ook goed mogen van de radio al.
0: Je moet gewoon aan Ina denken. Dat knopje of dat knopje?
1: Ah, als je hebt links of rechts, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar de ene is wat gevoeliger dan de andere, hè. Dan, ja,
0: weet
1: dat
0: weer. Dan weet je weer dat ding, hè. Goed, beste mensen. Hier zijn we. Met Team FM. Het Karamba Team op de zondagmiddag. En ik hoop dat je van geniet. We hebben straks wel Ine aan het woord. Je weet precies straks met de knapjes hoe het moet. Ja, hè?
2: Ja, ja, zeker. Ja, hier, ik heb Ine die met uitleg, ja.
0: Ja, nou, maar wat heb ik nog gedaan, hè? Dit was de...
2: Ja, de zware knap is het praten.
0: En dat is de muziek.
2: Zo is het.
0: En over het algemeen kun je gewoon staan laten. Hè? Want je praat, als je iets had gepraat, praat je over de muziek heen. Doe ik nu ook.
2: Oké. Okay.
0: En dan valt de muziek bij de mensen thuis iets terug. En dan komt hij weer.
1: Mensen
0: blijven succes. Ja, maar dat ga je leren. Goed, beste mensen, geniet ervan op de zondagmiddag hier bij Team FM. Met Ina en... Ja, ja, Peter. Hoe heet dat nu?
2: Sibrand.
0: Ja, jong. Wil jij de kwart er wat bij dan?
2: Peter.

Ja, goedemiddag. Het is een warme zondagmiddag hier bij Team FM. En vandaag mang Sybrand en ik.

0: En Sybrand, heb jij er een beetje zin in?
1: Ja, ik ben er wel zin in, maar het is jong vreselijk zenuwachtig wat ik van al die knap niet. Het is allemaal techniek, techniek, techniek en invoeren en uitvoeren en deur schuiven door een ander televisiescherm. Ach, jong, jong, jong. We zullen gaan zien wat wordt vanmiddag.
0: Ja, dat is een beetje lastig, hè. We hebben een blonde vrouw en een Groninger.
1: Alsjeblieft.
0: Dus dat zal een chemische reactie geven hier op een zondagmiddag.
1: Fijn, speciaal voor jullie dan bij ons uiterste best uiteraard. En hoop dat jullie veel plezier hebben met ons gekozen, onze gekozen plaatjes.
0: We hebben voor jullie speciaal een mooie lies gemaakt met allemaal nummers. Om 2 uur, willen wij hem aangeven, gaan wij een uurtje dialect. En waarom doen we dat? Ik zing natuurlijk mijn liedjes in dialect. Sybrand zingt ze in het Gronings. En we hebben er een hele mooie lies van gemaakt van Groningse en Drentse artiesten.
1: U zingt ze in dialect en ik in Gronings. Ja,
0: ja, maar Gronings is ook dialect, hè?
1: Ja, nee, maar zing je Drents en ik in Gronings. Ja, dat mag helemaal niet, mensen.
0: Nee,
1: dat
0: mag helemaal niet.
1: Ze is blond. Ze zei al dat ze blond was, dat mag niet.
0: En verder hebben we natuurlijk allemaal wat mensen uitzegd. Artiesten hier uit de buurt. Dus misschien zit je buurvrouw erbij of je buurman. We willen een beetje het Drenthe en het Gronings een beetje in het zonnetje zetten vandaag. Op deze mooie Vaderdag. Wil je nog wat zeggen, Sybrand?
1: Ja, doe dus het woord. Ik vind het helemaal prima zo. Ik schoen die weg en die gaan weer in belusten naar muziek. Mensen, plezierige middag.
0: Heel veel plezier. Hoi.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: We hopen dat jij nog paraat zit aan de radio en dat nog niet verveeld is. En we doen ons uiterst best om prachtige mooie muziek te draaien, Ina en ik. En nou, Ina, voor die hang.
1: Ja, nou, dit was natuurlijk een mooi nummer van Koos Bloemsma. En ja, zie muziek, dat blijft natuurlijk nog steeds hartstikke mooi. En je hem nog regelmatig op de radio. Ben je hem... Ja, een mooie mix aan muziek, hè?
0: Ja, we hebben van alles nummer gehoord. Het is een beetje Ina's smaak, het is een beetje mijn smaak. Het is misschien wel geen smaak. Je weet, we weten het niet allemaal. Het is allemaal een verrassing wat jullie ervan vinden.
1: Ja.
0: Maar ja, het kwam helemaal goed. Van een gezellige middag en we doen ons uiterste best. Ik heb wel 6 keer gezegd, dan moet ik anders zijn.
1: Ja.
0: En de volgende is van Gert en Hermien. En dat gaat als... Waarom heeft men op het stadhuis niks verteld in haar? Ja. Veel plezier. Hoi.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Ja, en dat was een mooi nummer om ons op 2 uur te beginnen. En dat is natuurlijk ons uurtje dialect.
1: Ons uurtje dialect boven alles. In Grunners en in Drents, demogoneerd eruit wordt. Dus altijd wel een mooi plooitje bij, zeg maar.
0: En we beginnen natuurlijk met, met een René Beverwijk. Ik heb ook al die baat. Hij komt uit Groningen. Hij schrijft de liedjes allemaal zelf. En die doet ook hartstikke mooi. Verder hebben wij in dit uur een Dennis Hendricks, een Dutch Boys.
1: Een Erwin de Vries, niet te vergeten.
0: Een Erwin de Vries uit Groningen, ook prachtig mooi. We zijn natuurlijk allebei een biddy van Drents en het Gronings, hè, Sibran?
1: Alsjeblieft, ja, dat is eigenlijk mooi dat je niet er bent, hè?
0: Ja, wij doen natuurlijk als duo, Q-team natuurlijk onze eigen nummertjes in het Nederlands. En we hebben al een keer een Duitse gemaakt.
1: Een Duitse? Ja, die kennen ze allemaal wel, denk ik. Ja.
0: Maar waar doe jij nou het liefst aan?
1: Grunners natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik toch wel, hè?
0: Dat past al een beetje beter bij ons, hè?
1: Dat is wel ons ding, ja. Ja.
0: Daar kunnen we natuurlijk gewoon praten en zingen zoals we wilden. En dat vinden we, dat past gewoon beter. Dus en verder doen we maar gewoon wat.
1: Ja, dat zie je net zo.
0: En dit is natuurlijk de melodie van Quintus. Daar kun jij natuurlijk wat over vertellen.
1: Ja, dat kwam bij ons uit Dunemon, hè? Dunemons, ja, bekend van de grote race, zeg maar. Iedereen kent de grote race wel. Ik sla hem voor de bek, dat kent ze allemaal wel. Maar dit is een instrumentaaltje van Quintus en ik vind het een prachtig mooi liedje. Dus ik denk als achtergrondje vind ik dat helemaal mooi.
0: Ja, en zo horen we natuurlijk ook nog eens een keer wat van Quintus.
1: Anders van Quintus, ja. En ze hebben nog veel meer mooie nummers gemaakt, maar
0: En dat was natuurlijk ook een beetje de bedoeling, hè, van vandaag. Hè, om gewoon eens even weer wat te laten huren waar hij misschien toch niet al te veel meer huren op de radio.
1: Ja.
0: En waarvan hij denkt van, hey, verrek.
1: En dan is een oude liefde. En dan ben 2 uurtjes of een uurtje veel te kort. Hè.
0: Er zijn een vuist te kort. Maar goed, ik denk dat we wel een paar mooie nummers bij elkaar zegt hebben.
1: Ja,
0: zo.
1: En dan zijn we gewoon een keer weer. Hè. Zo is het ook nog. Gezellig. Ah,
0: zo is dat.
1: Eén keer in de zoveel weken een keer Q-tien op de radio. Niet te veel gekwaakt, maar wel plaatjes draaien.
0: Het dialect, daar moeten we natuurlijk wel een klein beetje in handen, hè?
1: Ja, eerst nog wat op Lisa stonden en nu weer.
0: Ja, het begint straks met René Beverwijk. En intussen zie ik mooie nummers staan als Ere Staal, Schik. Ik zit er zelf ook nog heen, zingen over een knappe kerel. Nou.
1: Oh, dat is zo'n liedje over mij gemaakt, dat mooi, ja.
0: Jazeker. Hey, heel veel plezier met het dialect uurtje van Sibrand en mij. Jojo.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: En dat was het, het uurtje dialect.
1: Alhoewel, vaderaam was natuurlijk geen dialect, maar het stond in het liedje.
0: Ja, nou ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar het meeste was allemaal dialect.
1: Het meeste was dialect, ja, ja, ja.
0: En wij hopen natuurlijk dat jullie daar ook mooi van, want daar gaat het natuurlijk om. We hebben voor de... Ja, wat was het? De Dutch Boys, hè? We hebben eens de Dutch Boys een beetje proberen te schapen voor vanmiddag.
1: Maar die, ja, ten eerste vaderdag, hè? Ja, drie vaders, mooi maar één. En ja, dan valt dat tegen omdat... hoeveel vaders ben je er?
0: Ja, twee.
1: Ja, dat vaders. Maar nou, die zitten vol van de ogen, dus dat zal niet worden bedoeld.
0: Ja, dus die jongen een beetje te goed voor de volgende keer. Als we dan weer terugkomen en de jongens die hem die dag vrij, dat weekend vrij, dan komen ze hier in de studio om wat te vertellen over haar laatste zinger. Dat was natuurlijk Heinrich de Wolf. En voor mij waren ze weer met wat nieuws bezig. Dus daar kunnen ze dan een mooi beetje reclame over maken, dacht ik.
1: Zo gedaan.
0: BM voor de volgende uur hebben we weer wat andere muziek. Wat is het, Sibran? Beetje highway? Ja.
1: Een beetje highway, een beetje Saskia en Asperge. En de grote race van Quintus kwam uiteraard ook nog even voorbij. Nee, en wie ben natuurlijk zelf een beetje een aftreksel van Hart en Tien, Q-Tien. Maar Hart en Tien staat natuurlijk ook in de lijst. Dat wordt weer een gezellig uurtje.
0: Ja, wat gaan we trouwens zo nog doen met de muziek, Sibran? Gaan we ook nog wat doen? Gaan we nog weer wat nieuws maken?
1: Nou, dat denk ik wel. Maar we gaan onszelf het ogen niet sponsoren op de radio. Hè. We gaan niet te veel van onszelf draaien. Dus het ogen meer een dag van ander, zeg maar.
0: Zo is dat. Dat is ook wel een beetje raar. En dan zeggen ze direct van... God, we hebben alleen maar liedjes uit van Sibran en Nina.
1: Ja, de hele alle albums komen voorbij. Nou. Dat is ook niet de bedoeling. Dus,
0: nou, zoveel albums ben er niet, maar toe
1: maar. Maar ik zeg, Stamvast hebben we nog in de lijst staan. Hartstikke mooi nummer. Nou, en de Flippers hebben we nog. En die hebben, ach jongen, het is gewoon onvoorstelbaar wat we hier allemaal staan hebben.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, blijf lekker liggen op de stoel of op de bank. Of ik neem aan dat je boek deuren zit trouwens. Op een balkonnetje, lekker. Gezellig. Geniet ervan.
0: En hij nou toevallig is wat hem een liedje zo... Misschien kunnen ze ook wel gewoon een nummer aanvragen als ze dat mooi vinden.
1: Oh, wat gaat dat dan? Dan word ik je niet achteraf.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb hier een telefoon met een nummer. En dat is 06-432-90906. Dus hij nu denkt van, hey, ik zit lekker in een tunnel met mijn glaasje bier. Ik wil een nummer huren. Dan mag dat.
1: Dank je nummer.
0: Nou, veel succes met het volgende uurtje.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Ja, en er was natuurlijk alweer een uur voorbij.
1: Met mooi stukje muziek van de Dixie Chicks.
0: En nog steeds zitten we hier met ons beiden.
1: Ja, jongen.
0: Spierlijk alleen in zo'n hok. Met heel liedjes te zien.
1: Met zulke wat muggen en muggenklapper.
0: En we kunnen ze al niet vangen, dus zelfs de muggen zijn ons te slim af met dit mooie weer. Het is
1: wat ze linken. Het is allemaal knap mee, zo dat we gewoon slaan en drukken we alle knappen in en dan gaat alles in de mist. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè.
0: Ja, en voor de mensen die ons kennen, die weten, we zijn niet de allerliefsten. Maar goed. Oh. Nou ja, nee, jij ook.
1: Oké, dankjewel.
0: Daar ben jij ook bij.
1: Dus,
0: maar wat gaan we het volgende uurtje doen, Sibraan?
1: Het volgende uurtje? Nou, dan beginnen we met iets, ik denk, een country nummer. Eerst heb ik dat zo bekijk. Ja.
0: Nee.
1: Of zit ik helemaal mis?
0: Oh ja.
1: Ja, Send a Message to My Heart. Ja. Dat is ook een nummer dat wij toevallig zelf ook in het repertoire hebben. Dus mocht je ons een keer willen inhuren, zeg maar. Wij kunnen hem doen. Dus Send a Message to My Heart. Nou, en dan kregen we nog Full Beats. Dat is meer een beetje Ina uw keuze, denk ik.
0: Ja, dat is mijn keuze. Ik vind dat helemaal prachtig.
1: Helemaal prachtig. En nou ja, ik zeg Art van Hoorn, maar er ook weer Art van Hoorn heeft zoveel nummers maakt. En dat is iets wat Ina niet allemaal kent. Maar ik zeg Art van Hoorn heeft zoveel nummers maakt. Dat is gewoon ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dat is, nou ja, en Nederlands. En afgelopen uurtje hebben we veel country draaid. En ik denk, nou, dat kijk ik Ina in mij nou. En ik denk dat we de volgende keer misschien wel een uurtje country doen.
0: Ja.
1: Dat we een uurtje country muziek. Dus als je ooit een keer verzoeknummers hebt, dan zeg je nou, stuur ze maar in, hè.
0: Ja, we hebben nou natuurlijk een uurtje dialect gehad en dan gaan we een uurtje country.
1: Uurtje country.
0: Ja.
1: Uiteraard wel meer dialect er ook in. Maar
0: ik zie hier ook nog een Henny Primera. Dat is natuurlijk onze eigen Harold Vinholm.
1: Alsjeblieft.
0: Met de rollercoaster polka. We hebben niet zo van de polka's, maar dit hebben we toch wel.
1: Dit is een mooi dingetje. Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Een mooi dag.
1: Een liedje van Danny Vera, iedereen bekend natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: en wat ik begreep heb hier, ligt Sandra Strading op de camping op een lichtbed. Gewoon lekker de lui laken.
1: Ja.
0: Dus ook Sandra Strading, die staat hier natuurlijk in de lijst.
1: De niets stoot me in de weg, heb ik hier zo. De niets staat mij weer in de weg.
0: Ja, zie je dat nou maar, hè?
1: Alsjeblieft.
0: En een Lady Rose.
1: Ja, Lady Rose. Ja, dat is, die hoort ook bij, hè? Roekoe. Waar hebben we die? Waar hebben we er toch? Roekoe,
0: ja.
1: Ah, gezellig, man.
0: Nou,
1: nou we draaien hem een poosje deur. Blijf lekker ding hang luien op het balkon. Heb je idee. En pak nog een glasje bier erbij. En gezellig. Maar ook met cola natuurlijk. Net zo gezond. Jongens, veel
0: plezier met het volgende uurtje.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Ja, en dat was dan alweer de lesuur die van ons hebben. Wat we nou... We gaan tot 6 uur natuurlijk.
1: Tot nu 6. Het was lesuurtje niet, maar het ene laatst.
0: Het ene laatst uur die.
1: We hebben een beetje laat aan de praterij, maar dat geeft op zich niks.
0: We hebben een beetje Duitse muziek erin, hè?
1: Duitse, ja, ja, ja.
0: Vinden we ook hartstikke mooi. En we moeten natuurlijk van alles wat een beetje hebben, hè?
1: Alsjeblieft. We hebben nog Duitse toehoren gehad, hè? Dat is ja zeer goed, hè?
0: Dan de mensen kun je zo als dan niet verstaan. Dan moet je dus gaan praten.
1: Doe maar. Probeer het maar. Hè?
0: Ja.
1: Maar voor mij hebben we heel wat luisteraars. En nou, leuk dat het dat er zo... zoveel geluisterd wordt, dat is natuurlijk een stukje waardering van ons draaien succes, zeg maar.
0: Ja, sowieso.
1: Ja, dat is mooi.
0: En we willen natuurlijk, en ik weet wel, hij wil niet huren die in de skiers, maar toch haalt het hartstikke mooi dat we hier al zo welkom zijn. En nooit is er wat te veel, en we zijn natuurlijk hartstikke blij met onze nieuwe nummers worden hier draaid. En we maken nu de middag een beetje vol met een beetje ons en van ons.
1: Van jou? Ja.
0: Dus, de familie zit gewoon lekker bij de tafel, hier buiten, met een lekker glaasje bier.
1: Ja, je mag geloven, het is hier prachtig weer, je mag geloven het niet, maar het is super lekker warm hier.
0: Best te doen hier in Erm, ja, hier, in ieder geval.
1: Met de airco is het prima, uit al niet als.
0: Dus in ieder geval, Ines, hartstikke bedankt, ik weet dat je luistert. En ja, we gaan nog een beetje wat plaatjes draaien. Bij mij een verzoeknummer, en die komt van Ines.
1: Ja, die mogen we nog niet meer voeren, hè.
0: En die moeten we nog helemaal opzoeken.
1: Ja, dat zoeken we nog helemaal op voor die man. En dan wordt dat even in de lijst gezet.
0: Ja, zeker. En het volgende uur is natuurlijk nog van ons. Dit uur.
1: Dit uurtje nog.
0: En dan hebben we het volgende uur om 6 uur. Dan gaan we naar het mooie Friesland. Ik denk dat ze door het mooie aan het kanaal zitten of zo.
1: Visengeltje in de hand. Gezellig.
0: En dat is Kees en Anita. En... nou ja, die wensen we natuurlijk straks ook hartstikke veel succes met het draaien. En ik hoop dat jullie ook de gezelligheid hebben wat wij hier vanmiddag ook hadden.
1: Dat gaat vast lukken, joh.
0: Dat zeker. Ah,
1: die Fries ben over het algemeen best wel gezellig.
0: Ja, ja, zeker.
1: Zeker weten. Ik kom Beulen in Friesland, het is hartstikke altijd... meestal hartstikke gezellig, hoor. Yes.
0: Zo is dat.
1: Heel super.
0: Dus in ieder geval, we zoeken een liedje van Ines nog helemaal.
1: Ja, die zijn er intussen. En dan... zo zeg ik dat een volgende keer maar weer, zal ik zeggen.
0: Tot een volgende keer. En dan, als het goed is, dan hebben we de Dutch Boys erbij, hè?
1: Ja, dat hopen we wel. We doen ons best voor jullie, jongens.
0: Dus veel succes nog.
1: Goed gaan. Hoi, hoi.
0: Veel plezier. Yo, yo.

0: Adieu, goodbye. Auf Wiedersehen. Nee, die moet staan blijven, Sybrand.
1: Ja, die moet een klein beetje erom rinden, die chef.
0: Oh. Maar,
1: houden we stap, ja, maar we gingen daar rustig weer achter de knappen.
0: Nee.
1: Die knappen.
0: Onze tiet zit erop hier. En de Farmers, dat was dus een liedje wat Ines aanvraagd had, hè?
1: Ja, in de doos.
0: Die van Ramon nummer.
1: Hij zei, doe maar eindigen, min of meer. Nou, dan gaan we dat doen, hè.
0: En dat is natuurlijk ook een hartstikke mooi nummer. En, nou, wat vonden we ervan, Sybrand, vandaag?
1: Ja, ik vond het een gezellige dag, jongen, vind ik. Waar ik wel van maken, zeg maar. Maar zomaar.
0: Dat vond ik maar lekker zo, hè?
1: Mijn andere baas roept morgen weer, hè. Die mag gewoon morgen weer het werk.
0: Er moet gewoon geld verdienen worden, morgen.
1: Ja, zo is dat, hè.
0: En, nou ja. We vinden het in ieder geval hartstikke gezellig hier. En we willen de luisteraars natuurlijk ook bedanken. Die naar het gezemel van ons luisteren hebben vandaag.
1: Ja, we hebben expres niet te veel gezemeld. Het gaat meer om de plaatjes draaien, hè. De gezemel van ons. Niemand belangrijk.
0: Nee, maar goed. Ik hoop dat jullie genoten hebben vanmiddag. En, nou, we willen natuurlijk Kees en Anita in Friesland.
1: Veel succes, en eet smakelijk alvast voor degene die eten hond straks.
0: Nou, en nou,
1: het is een beetje cheer. Ik neem aan dat overal de barbecues aanstaan. Heb je gisteren, dus vanavond zat wel hond in de pad, denk ik. We gaan zien.
0: In ieder geval, dankjewel van namens Sybrand en mij.
1: Kuching.
0: En we hopen natuurlijk de volgende keer weer aanwezig te zijn hier in Erm.
1: Ja, de datum is nog niet bekend. Er ligt natuurlijk aan net zo goed druk over het hebben.
0: Nee, maar, we hebben de afspraak één keer in de 6 weken. Maar goed, er zit natuurlijk net met vakantieperiode. Dus we moeten even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar anders dan ben we natuurlijk gewoon weer van de partij.
1: Uiteraard.
0: En blijf gewoon luisteren, jongens. Want Kees en Anita gaan de mooiste plaatjes draaien van Friesland. En de muzieklab duurt tot 6 uur. Dus tot de volgende keer. Amnus, ja, Ibram.
1: Zo is het. Zo mensen, is het. Goed gaan. Mag er een leuke werkweek van. En tot een volgende keer. Dankjewel.
0: Tot een volgende keer.

Ja, beste mensen, met normaal. Ja, heugen in de... Ja, Heuberg natuurlijk, hè. Maar zo bad het. Hier bij Team FM, het Krambo-team. Team, wat ja, inderdaad, wat er gezegd is, dat is... Ina en Sibrand waren vanmiddag hier aanwezig. Hier in deze studio bij het Krambo-team. En ik wil ze nogmaals bedanken voor de mooie middag... wat ze vandaag gebracht hebben, hè. Ook namens Team FM, nogmaals, bedankt. En de volgende keer zien we elkaar weer terug. Ina en Sibrand, ja. Heus, het staat nog op de achtergrond. Dat is zo mooi, hè. Wat een studio, hè. Mooi, man. Beste mensen, ik zou zeggen, we laten het piramidje uitlopen tot de klok van 6 uur. En dan zijn Kees en Anita vanuit Friesland, het mooie muziek van de zondagavond. En natuurlijk luisteren we samen weer naar. Bedankt en serieus namens het Team FM en het Krambo-team van de zondagmiddag 21 juni. Hoi.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer.

0: Even. Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop

0: Een hele goede avond gewenst, luisteraars, op deze warme zondagavond. U bent weer verbonden met Studio De Drie Stellingen in Oosterwolde met Kees en Anita.
1: En we gaan weer proberen een leuke en gezellige muziekavond van te maken.
0: Maar eerst willen we natuurlijk onze collega's van vanmiddag even bedanken voor de mooie muziek vanuit de studio Karamba.

En we wensen u natuurlijk ook een smakelijk eten in, zoals u inmiddels lekker zit te eten natuurlijk. Hè? Het was vandaag weer een lekker dagje en van de week wordt het een hele hete week. We gaan ook weer een mooi aantal nieuwe singles draaien natuurlijk. En natuurlijk Duits, Engels en gouden oude platen. We gaan beginnen met André Hazes. Met bloed, zweet, ja dat vooral, en tranen. We wensen u vanavond een plezierige muziekavond toe. Geniet ervan, dan doen wij het ook.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Dit was Andy de Wit met Dali Dali en Corrie Konings met haar nieuwe single Er hangt iets in de lucht.
1: En we gaan ons eerste verzoekje even doen en die komt even van Dien uit Sneek. En die wou graag even Marianne Weber. Nou, gaan we even doen. Even jou vergeet ik niet. En ook nog even een plaatje voor ons en even voor Clara. Nou, ook die komt er natuurlijk even aan. Dus ik zou zeggen, Dien, veel luisterplezier weer vanavond. En bedankt voor je belletje.

0: Dit was Dora met Alles gaat voorbij. En daarvoor hadden we Johnny Eising met Feest in het Hooi. En Peter Olof met Cora komt naar huis. En Priscilla Ophoff met In de Wolken. En Romy met 15 jaar met muziek. En Marianne Weber met Jou vergeet ik niet. Het was toch even een bezoekje van Dien uit Sneek.
1: En we gaan straks even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 7 uur weer bij terug. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Welkom terug, luisteraars, bij Radio Team FM, bij Kees en Anita. En wilt u bij ons nog een verzoekje aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd, hè? Dan kunt u even mailen naar verzoekapenstaartje@teamfm.nl. Of even bellen naar 0516 51 52 14. Of even een berichtje op onze Facebookpagina Kees en Anita. Dus probeer het maar even, zou ik zeggen. En wij gaan even verder met de nieuwe single van Robert Water. Met Blijf toch bij mij.

Ja, dit was even Frank Emanuela met Kop of Munt. En daarvoor de nieuwe single van Martijn Dauma. Ik kan vandaag de hele wereld aan. En de Suskus met zijn Zandpiraat. En we kregen nog even een belletje van Dien. En die wou graag nog even een nummer van Koos Alberts horen. Nou, doen we even een rondje zomer. Ja, het is hartstikke zomer nu. Dus daar kan wel even een zomerse medley bij, hè. Dus die gaan we even doen. En zij doet ook nog maar even een van Henk Bernaert. Nou, doe even Ben jij een engel die lacht. En zij doet ook nog maar even eentje voor jullie. Omdat jullie zo mooi draaien. Nou, die gaan we daarna ook nog wel even doen, hè. Dus ik zou zeggen, Dien, bedankt. En hier komen even jouw plaatjes.

Dirk Mildijk met Buenos Dias en Hello Again. En daarvoor Sibo en Wiel met Leven de Piraten. Even Jannes met Van Casablanca naar Napoli. En even Jürgen Margus met Ein Festival der Liebe. We gaan even de nieuwe single doen. Hier is even van Kurt Geert met De Zomer is weer in het land. Ja, het is officieel een nummer van Basje Nadiaan die hij even in een nieuw jasje heeft gestoken. Dus hier komt die Kurt Geert met De Zomer is weer in het land.

0: Nou, dit was Sinneke met Vitabella. En dus even de nieuwe single van Goethe Geert. De zomer is weer in het land. Ik vind het een heel mooi nummer geworden.
1: En we gaan even een singeltje... Singeltje. Verzoekje, dat bedoel ik. Graag een hitsingle van Pierre van Dam voor alle luisteraars. Alvast bedankt voor het draaien. Groetjes Pierre de Hoog. Nou, die gaan we natuurlijk even draaien. Ik zou zeggen, dat is natuurlijk...
0: Pierre van Dam met Ik Verscheurde je foto.
1: De eerste single van Koos Albers, hè?
0: Die heeft, zeker.
1: Nou, hier komt hij. Ik Verscheur je foto van Pierre van Dam.

0: de Waan de Walkers met Dance of Love. En even Silver Top toen ik jou zag. En we gaan weer even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we straks na 8 uur weer bij je terug. Dus tot straks.
1: Kees en Anita vinden het leuk dat u weer luistert vanavond.

0: FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK-voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Welkom terug bij Radio Team FM vanuit studio De Drie Stellingen in Oosterwolde. En wilt u bij ons een verzoekje aanvragen? Nou, dat mag altijd, hè? Op het welbekende e-mailadres verzoek@teamfm.nl.

0: Of je kunt natuurlijk even bellen op 0516-51-52-14. En natuurlijk Facebook, Kees Anita. Daar kunt u ook uw berichtje achterlaten, maar ook een verzoekje aanvragen.
1: En we gaan nog even een verzoekje doen van Dien. En die wou graag even wel Mankeneders horen met Kleine Jodenjongen. Nou, hier komt die Dien.

0: altijd de nieuwste Nederlandstalige hits.
1: Nieuw.

Rinus Ponsen met De Jongen en de nieuwe zanger van Lucas Egea met Laat Me Maar Gaan. En daarvoor hadden we de nieuwe zanger van Stef Hekkel met De Klok Die Tikt Maar Door. En De Flippers met Bas Piet Morgen Zijn en Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. En de nieuwe zanger van Johnny Jorel met Als Ik Er Niet Meer Ben. Verder met de gouden ouwe van de Charles Baker Selection met Fly Away Little by Quail.

0: Toffe jongens, partyversie van Paddy Zuidam. En daarvoor hadden we even een Nick en Nicolai met Rosie. Ja, we zitten even met een kleine storing. We gaan dus nu en dan even uit naar de watdagwerk. Dus we hopen dat het zo gauw mogelijk verholpen is.
1: We gaan straks even naar de Graam en het nieuws. En dan komen we na 9 uur weer bij terug. Dus tot straks.

0: altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio Team FM. Bij Kees en Anita.
1: Ja, we hebben weer een bezoekje binnen. Die komt even uit Sneek. Ja, natuurlijk van onze Dien, hè. Die wil graag even Stef Eckel horen met De Woonboot. Nou, Dien, hier komt-ie.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

We hebben nog even twee verzoekjes die we nog even gaan doen. En de eerste die is even van Mark, onze tweede koning. En die wou graag even Joop Buijs horen met de Santa Maria. En natuurlijk nog wat andere plaatjes. Nou, gooi ze er straks nog wel even in, Mark. En ja, Dien die wou graag even zangeres onder naam met Keetje Tippel. Nou, ook die hebben we even opgezocht. En die komt ook even aan.

0: Nou maak ik dit vandaag speciaal bij jou, het Spotio met Koetoen en Harold. En daarvoor hadden we even drukwerk met Caroline en Uniek met de liefde voor het leven.
1: 9 minuten voor 10. Ja, we gaan er even uit voor een bakje reclame en het nieuws. En dan komen we na 10 uur bij u terug. Tot zometeen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: luistergoed.
1: Dit is Team FM.
0: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM met Kees en Anita. Wilt u bij ons nog een verzoekje aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd. We gaan even kijken. U kunt, kunt e-mailen op verzoek@teamfm.nl. En ook telefonisch kunt u bellen natuurlijk op 0516 51 52 14. En via Facebook Kees Anita.
1: We gaan nog even een nieuwe single doen. En die is van Hilly Borges. Met Ik zocht al die tijd.

0: deze een hele speciaal voor jou, Mark. Lichelle met Ik kwam je tegen. En daarvoor Lucas Gea met Steeds weer hel je. En Donny Ponsen met Drink rode wijn.
1: We kregen nog even een belletje van onze Dien uit Sneek. En die wil graag nog even een plaatje horen van John de Bever. Nou, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Die gaan we even draaien, speciaal voor jou, Dien. Ga lekker liggen op de bank te luisteren. En hier komt die.

0: was Ricky Hakkers met Als je huilt, droog ik je tranen. En daarvoor hadden we Wim en Diana met Droom niet alleen. En Henk Voskuil en Monica West met Liever zonder liefde. Melissa Smilda, Als de zon weer schijnt en Hattentien met Twee witte paarden. Ja, het is vandaag ook Vaderdag natuurlijk, hè? Dat hadden we nog niet vermeld. Maar het laatste uur gaan we nog even een paar Vaderdag nummertjes draaien. Maar eerst eentje van Pico Bello. Dat is ook een heel mooi nummer. Lieve papa. En daarna doen we de Zillertaler Schutzjäger met Ik liebe die bergen en mijn heimat. Speciaal voor Mark Pol. Luister maar weer zelf mee.
1: Geniet van alle hits op uw radio.
2: Iedere zondagavond van 6 tot 12. Kees en Anita.

0: Hein Simons met Und das alles nur wel wie ons lieben. En daarvoor hadden we Ad en Jannie met Wees blij met je leven. En de Schildertaal, Jussie Jäger met Ik liebe die bergen, mijn heimat. Speciaal nog even een bezoekje voor Marco. En nog even Picobello met Lieve Papa. Speciaal even voor Vaderdag, hè.
1: En we gaan straks weer naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 11 uur. Nog even 1 uurtje buiten. En dan gaan we weer piratenknallers draaien. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zurich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.
0: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Ja, welkom terug luisteraars bij Radio Team FM, bij Kees en Anita.
1: Ja, in het laatste uur gaan we natuurlijk weer heel veel gouden oude pedalenplaten draaien natuurlijk. Ik zou zeggen, luister dit uur nog even gezellig mee, want ze komen in snel tempo voorbij en veel plezier ermee.
2: De piratenhits vliegen om je oren.

0: dit was weer een hele partij met gouden oude piratenplaat.
1: En het zit er voor vanavond alweer op.
2: Ja.
1: Wij hopen dat u genoten heeft. En we willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van de verzoekjes.
0: Ja, we stoppen even een paar minuten eerder, want we hebben nog een aantal plaatjes voor Vaderdag staan. Speciaal ook even voor mijn vader, hè. En ik wil natuurlijk ook even iedereen bedanken voor vanavond. En wij hopen dat u volgende week gewoon weer blijft luisteren. En voor straks natuurlijk welterusten en morgen weer gezond op. En niet te hard werken deze week, want het wordt wel heel warm. De plaatjes die ik nog even speciaal voor mijn vader ga draaien is Stef Bos met Papa en Johnny Sorel met Mijn Vader en Joop de Knecht met Ik Sta Op Wacht. Wij wensen u vanavond, lekker slapen en hopelijk tot de volgende week. Tot ziens.
1: Welterusten voor straks en hopelijk tot de volgende week.
3: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
4: Altijd de beste muziek.

Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dank je wel.
1: Team FM. Altijd de beste hits.
2: Team FM.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Hier hoor je altijd
1: de beste hits.
0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Wie ben de stoere jongens uit het noorden? Het laat van strookatoon en suikerbuit. Wie proten nooit met huide dure woorden. Wie ben gewoon onszelf en meer of nooit.

0: geloof. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Welkom, hier hoor je non-stop de